As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-post bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

voor mij, Katrina. Is jij nog lief voor mij? Betaal mijn gedrankerij.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: in her good times.
1: Het jy een medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir ander se gezondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beserings aan diensoplossings. Stuur een e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
2: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.

0: is Charlie Pride met Hello Darling. Tyd om vanoggend so een boodskap en kom ons hoor wat sê hulle.
1: Kootie my blondie, my liefling. Ek wil net sê baie, baie dankie. Jy is een geskenk van bo en ek lief jou baie. Geniet jou moedersdag van Aldo.
0: Wat een prachtige boodskap daar vir Kootie van haar man af Aldo. Ja, so kom die country hardloop tot op een einde op hierdie sondagmiddag. Maar ja, ek moet vir julle sê baie, baie dankie vir elke liewe boodskap. As ek nie by jou boodskap uitgekom het nie, vraag ek groot om verskoning. Maar julle kan nog verder met die boodskappe aangaan, want Nelis Meiring Brits kan hier hierna saam met julle tot en met net so voor 6 vanavond toe. As die Here se wil is, kry ek julle volgende week en sondag weer hier op die country hardklop sal het tyd sal het plek op jou lekker luisterstasie. Mag elke mama vandag een fantastische moedersdag hee en ek hoop jy word uit jou skoene uitbederf en mag elke dag moedersdag wees. Van my kant af sê ek vir jou tot ziens, ek speel vir jou uit met Don Williams, Tanya Tucker, Morgan White, Kip Moore, Barbara Rai. Mag jy een wonderlike en een geseende sondagmiddag verder hee. Tot ziens.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: Hierdie is een belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and Close hier bly een ernstige bedreiging vir ons vee- en landbouwbedrijf. Hierdie hoogst aansteeklike virusziekte raak beeste, skape, bokke, varke en ander gesplete hoefdiere en kan vinnig versprei deur speeksel, melk, urine en ander lichaamsvloeistowwe. Boere en veehouers word aangeraai om waaksaam te wees vir tekens soos hoë koors, oormatige kwyl, verlies aan eetlus, mankheid, sere in die mond en letsels op die pote. Wanneer diere vervoer word, moet alle vereiste dokumentatie volgens wetgewing in plek wees. Streng biosecuriteit is noodzakelik, soos die ontsmetting van voertuie en toerusting, en deur nie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aan te koop of te vervoer nie. Enige verdagte simptome of voorvalle moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Saam kan ons ons vee beskerm en die toekoms van ons landbou verseker.
4: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waarom te begin nie? Laat die wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, een familie-echtpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan een stressvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gauw realiseer. Ons bied een gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendomme.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: You get on that horse, you better ride.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

droom was ons gezoend. Want mijn lippen was glans, dus je smaak in mijn mond op dan.

met jou haren in die wind. Je rijdt op die zonskijn. En je rijdt op die rug van die wind. En voel je zoals ik voel. Als je zomer jezelf voelt.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

weg. Ik jop je papa voel slecht. Ik jop je boekie en je sessie heeft geen slaap. Want vanavond die aand, ik ga je wijs vanavond. Ex niet zoet, niet ex die zwaarste.